0: ligou, pediu, tocou, pediu, tocou,
1: tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, toc